0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van geweteloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemels zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: De bokkenrijders, allergebroed, dat

0: uit voor je mee waffel en pak. Dat moeten ze.
1: Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker.
2: Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand. En alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warre?
0: Abergebroed, dat is.
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere. En dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
0: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbaks gepeupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knecht. Laat ze de land hier maar eens beroven, daar komen ze van een koude kermis thuis.
4: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefende de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
5: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de Hugo in het bijzonder.
0: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
0: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
5: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
2: Dat kan wel zijn, Jonnepeer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
0: Als jongeling deugde niet Annie. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugniet zou worden.
4: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht. En gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis.

0: vriendje heb.
1: Morrel!
0: Dat is het fijnste wat er is.
1: Ja.
0: Ik had niet moeten jokken. Mm-hmm. Over de bof die er niet is.

Toast. Laat hem smaken. Hé, hey, Leute, je woont toch niet echt van daar? Papa, c'est dangereux. Je bent fou. Crazy. Ah, geht zum Teufel. Allez, enfer.

Ietje, ik ben eigenlijk niet zo eerlijk geweest tegen Morrel. Stom van mij, hè? Morrel mag best toverdrankjes maken. Ik wilde hem alleen maar een lesje leren.

0: vriendje hebt.
1: Morrel!
0: Dat is het fijnste wat er is.
1: Ja.
0: Ik had niet moeten jokken. Mm-hmm. Over de bof die er niet is.